0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 19:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 september. Op 12 september 1962 sprak president Kennedy op Rice University de legendarische woorden: "We choose to go to the moon." Hij kondigde aan dat Amerika nog voor het einde van het decennium een mens op de maan zou zetten. De toespraak gaf de Amerikaanse ruimtevaart een enorme impuls. Op 12 september 1970 lanceerde de Sovjet-Unie de ruimtesonde Luna 16. Het toestel werd de eerste onbemande missie die succesvol maanstenen verzamelde en terugbracht naar de aarde. De missie betekende een belangrijke overwinning in de ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Op 12 september 1974 werd de Ethiopische keizer Haile Selassie afgezet tijdens een militaire staatsgreep. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenoude monarchie. De machtswisseling luidde een periode van politieke onrust en burgeroorlogen in. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Jeroen Kramer, zanger Colin Young, songwriter Barry Andrews en actrice en zangeres Jennifer Kate Hudson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. Saudi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Rijnmond-Westerland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Lose Myself brengt de Noorse groep De Bauza een nieuwe single uit, waarin dance en pop samenkomen. Het nummer verscheen in 2026 en volgt op eerdere releases van een trio, dat bekend staat om een herkenbare combinatie van elektronische producties en melodieuze zang. De tekst gaat over opgaan in het moment en de verbinding die muziek kan creëren. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en bouwt sinds de oprichting stap voor stap aan een internationale carrière. Met Lose Myself voegen zij opnieuw een eigentijdse productie toe aan hun groeiende repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 september. Op 12 september 1962 sprak president Kennedy op Rice University de legendarische woorden: "We choose to go to the moon." Hij kondigde aan dat Amerika nog voor het einde van het decennium een mens op de maan zou zetten. De toespraak gaf de Amerikaanse ruimtevaart een enorme impuls. Op 12 september 1970 lanceerde de Sovjet-Unie de ruimtesonde Luna 16. Het toestel werd de eerste onbemande missie die succesvol maanstenen verzamelde en terugbracht naar de aarde. De missie betekende een belangrijke overwinning in de ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Op 12 september 1974 werd de Ethiopische keizer Haile Selassie afgezet tijdens een militaire staatsgreep. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenoude monarchie. De machtswisseling luidde een periode van politieke onrust en burgeroorlogen in. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Jeroen Kramer, zanger Colin Young, songwriter Barry Andrews en actrice en zangeres Jennifer Kate Hudson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
4: Miss Montreal met groot.
5: Dit is de flitsschijf

0: Vierenland Radio Info.
1: De Davis Cup komt september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 september. Op 12 september 1962 sprak president Kennedy op Rice University de legendarische woorden: "We choose to go to the moon." Hij kondigde aan dat Amerika nog voor het einde van het decennium een mens op de maan zou zetten. De toespraak gaf de Amerikaanse ruimtevaart een enorme impuls. Op 12 september 1970 lanceerde de Sovjet-Unie de ruimtesonde Luna 16. Het toestel werd de eerste onbemande missie die succesvol maanstenen verzamelde en terugbracht naar de aarde. De missie betekende een belangrijke overwinning in de ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Op 12 september 1974 werd de Ethiopische keizer Haile Selassie afgezet tijdens een militaire staatsgreep. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenoude monarchie. De machtswisseling luidde een periode van politieke onrust en burgeroorlogen in. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Jeroen Kramer, zanger Colin Young, songwriter Barry Andrews en actrice en zangeres Jennifer Kate Hudson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: Staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Somber is de artiestennaam van de Amerikaanse zanger en songwriter Shane Booth. Met My Body Isn't Ready behandelt hij onzekerheid over zijn eigen lichaam en de invloed daarvan op een mogelijke relatie. Somber heeft aangegeven dat het nummer zowel letterlijk als metafoor kan worden geïnterpreteerd. De artiest bracht eerder nummers uit als Back to Friends, Undressed en 12 to 12. My Body Isn't Ready verscheen via S&B Music en Warner Records.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

De dag begint vooral in het oosten en zuidoosten, plaatselijk met dichte mist. Het zicht kan minder dan 200 meter bedragen en daarom geldt daar vanochtend code geel. Na het optrekken van de mist schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het noorden en midden gaat het regenen, terwijl het zuidoosten waarschijnlijk nog droog blijft. Komende nacht trekt de regen verder over het land. Morgen verloopt vooral in de zuidelijke helft bewolkt en nat. In het midden en noorden is er soms ruimte voor de zon en valt een enkele bui. Het wordt rond 20 graden. Tot zover het weer van het radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 september. Op 12 september 1962 sprak president Kennedy op Rice University de legendarische woorden: "We choose to go to the moon." Hij kondigde aan dat Amerika nog voor het einde van het decennium een mens op de maan zou zetten. De toespraak gaf de Amerikaanse ruimtevaart een enorme impuls. Op 12 september 1970 lanceerde de Sovjet-Unie de ruimtesonde Luna 16. Het toestel werd de eerste onbemande missie die succesvol maanstenen verzamelde en terugbracht naar de aarde. De missie betekende een belangrijke overwinning in de ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Op 12 september 1974 werd de Ethiopische keizer Haile Selassie afgezet tijdens een militaire staatsgreep. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenoude monarchie. De machtswisseling luidde een periode van politieke onrust en burgeroorlogen in. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Jeroen Kramer, zanger Colin Young, songwriter Barry Andrews en actrice en zangeres Jennifer Kate Hudson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
6: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. De Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Na een zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: In Goorle kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: Miss Montreal met groot.
9: Dit is de flitsschijf

0: Vierenland Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw in het teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: 1979, toen kwam het in de hitlijst binnen, hè, deze van de Police, Roxanne. Kwam niet hoger dan positie 21. Ja, je zou bijna zeggen dat het een top 10 hit geweest. Niet het geval. In 1997 probeerden Sting en de bandleden van de Police het nogmaals. Toen kwam het niet verder dan positie 38. Goedemorgen, zaterdagochtend. Het is tijd voor koffie en heel veel goede muziek voor je. Zometeen een Nederlandstalig liedje, Robert van Hemert, die lekker bezig is. Hij doet het heel goed. Zandloopster, die hoor je zo. Maar eerst even Stuck van Stacey Orrico.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Daisy Origo. Dit was Stak op Rivierenland Radio. Goedemorgen, zegt er is een groot evenement gaande. Het gaat om een jaarlijks terugkerend evenement in de plaats Tiel aan de Waal. En dat heet Appelpop. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Gisteren traden er tal van bekende artiesten op. En vandaag is dat ook het geval. Dus heb je niks te doen, zou je daar nog naartoe kunnen gaan. Kijk even op de website, appelpop.nl. Dan weet je precies welke artiesten er vandaag achter de présence gaan geven. En of er nog kaartjes zijn, ja of nee. Want het is een druk bezocht evenement. Kijk dus op de site appelpop.nl. Het is tijd voor gezelligheid. Dit is de nieuwste van Robert van Hemert, Zandlab.

0: Nederland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk, die wil zich handhaven in deze wereldgroep 1 en kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen in de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Express Yourself was dit van Madonna op Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek die stroomt uit je speakers. Robert van Emert hoorde je ook nog. Een zandloopster, hij is lekker bezig. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio op zaterdagochtend met Lucas en Steve nu.

More You Live, The More You Love was dit van Flock of Seagulls. Ook nog Lucas en Steve en Not Alive in de show. Zou je Rutger van Barneveld willen draaien? Met zwoele zomernachten. Dat heeft Jolanda ons geappt. Jolanda, dat gaan we straks voor je doen.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van argonwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. argonwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op argonwinkel.nl/gratis.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Nou, sinds deze nummer 1 hit stromen de optredens bij Rutger van Barneveld binnen. En ze breken de tent af als hij op het podium komt.
1: Ja,
0: dat is echt waar. Nou, het was voor Jolanda uit Zaltbommel. Ze stuurde ons een appje op 06-44-43-77-99. Iets wat jij natuurlijk ook mag doen als je een leuk liedje wilt horen. Zometeen Patti LaBelle, Oh People. Maar eerst even muziek van ABBA. If you change

Zaterdagochtend Rivierenland Radio met Extreme More Than Words. En ook ABBA, Take a Chance on Me. Het is nu tijd voor Patti LaBelle. Oh People is dit.

0: Nederland Radio Info.
1: Vrijdag 18 tot zondag 20 september staat evenement al op Hardenberg, volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Verspreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Beatles waren dit.
1: Ja.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè? Iets van de Beatles. Het nummer Help werd ook nog gedaan door de meiden van Bananarama, ergens in de jaren 80. Goedemorgen, zaterdagochtend, Rivierenland Radio. De verjaardag vandaag van Amerikaanse actrice en zangeres Jennifer Hudson, 1981 geboren. Frans zangeres Mylène Farmer. Desse Chanté maakte ze destijds. Het is haar geboortedag vandaag. De geboortedag van Barry White, Amerikaans soulzanger. Geboren 1944, overleed in het jaar 2003.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: De jaren 80, ja, dat waren de jaren voor de Eurythmics. Een van de hits die ze maakten, When Tomorrow Comes. We kennen ze natuurlijk met die hele grote There Must Be An Angel Playing With My Heart. Ja, het is maar even dat je het ook weer weet. Goedemorgen, dit is René in de Morgen. Tot een uurtje of 12 zijn we bij je. Je kan zelf een leuk liedje aanvragen, dat hoeft niet, mag wel. 06 44 43 77 99. Laat me weten wat jij wil horen zometeen.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

0: Donna Summer was dit.
1: René Huizinga.
0: Love is in control. Goedemorgen, zaterdagochtend wordt gevoetbald in de hoofdafdeling van het betaald voetbal. Wedstrijden voor vandaag en morgen. Twente voetbalt vandaag tegen FC Den Haag. Go Ahead Eagles tegen Groningen. Fortuna Sittard ontvangt de Amsterdammers Ajax. En Cambuur tegen NEC. Morgen de wedstrijden Excelsior tegen Utrecht. Heerenveen tegen Telstar. Zwolle Feyenoord. En als laatste PSV Sparta Rotterdam. Dat zijn de wedstrijden voor komend weekend. Chef Special is dit.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het is geweest in 1993 dat Ruud Jacob meedeed aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer Vrede. En dat werd geschreven door haar ex-man Humphrey Campbell destijds. Ja, hartstikke leuk. Ook nog Chef Special In Your Arms. Goedemorgen, dit is René in de morgen met heel veel goede muziek voor je. Zometeen Ultra Nate en Free. Eerst even Surf City van... Yeah.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A58 staat 5 minuten in de file van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden daar.
4: Rivierenland Radio.
5: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Adventures of TVV. Uit de periode dat iedereen nog contant betaalde. En dat er ook mensen waren die wat dirty cash op zak hadden. Geld verdiend. Ja, op een manier waarvan je zegt, die verdient ook niet de schoonheidsprijs van dat geld. Er zijn. Iedereen betaalde destijds contant. Er werd niet gepind. Vooral niet contactloos betalen, ben jij gek. Nou, over dat contactloos betalen en pinnen gesproken. Ik was afgelopen zomer nog in Slagharen, pretpark, daar. En dan kun je dus echt niet meer contant betalen. Dat is finito. Dat is verleden tijd. Dus ga je daar naartoe en je hebt alleen maar contant geld bij, dan heb je pech. Dan kun je niet betalen in Slagharen. Alles gaat daar

Lodor was dit op Rivierenland Radio. Dancing in the Moonlight. En Gypsy Kings hoorde je nog, Bambaleo. Goedemorgen, even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo in het verleden? Dat ga ik je vertellen. 1962, op 12 september, president John F. Kennedy... die verklaart dat de VS voor het eind van het decennium... een mens naar de maan en ook weer terug zullen brengen. Dat is handig, hè? Terugbrengen ook. Dat is wel leuk. 1990, tegen België speelt het voetbalelftal... van de Duitse Democratische Republiek, oftewel de DDR... zijn allerlaatste interland uit de geschiedenis. Dan 1982, 12 september, Amerikaanse tennisser Jimmy Connors... die wint de US Open door Ivan Lendl te verslaan. Dat waren leuke potjes destijds, hè? Dan 1973, het voetbalelftal van Nederland... oftewel Oranje verslaat Noorwegen in Oslo met 2-1. Dat doen ze in de kwalificatiereeks voor het WK het voetbal 1974 in West-Duitsland. Doelpuntjes worden gemaakt door Barry Hulshoff en Johan Cruijff.

0: Radio Info.
1: Het Spellen Festival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

generatie muziek. Ja, de Bouwsta, dit was Magnetic in de show. En Billy Joe Spears van heel lang geleden, Blanket Underground. Dit was René in de Morgen. Dankjewel voor het luisteren. Morgenochtend zijn we er weer. Even na 10 uur. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Zometeen Francis Dix op Rivierenland Radio. Wees je nog een fijne zaterdag. Yeah.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kwartier.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: difunto.
1: In het Spaans klinkt het toch een heel stuk leuker dan in het Nederlands een zwart shirt. Una la camisa negra. Je hoorde Juanes, welkom. Het is iets na 12 op zaterdagmiddag 12 september. En dit is Lunchroom op Rivierenland Radio met Francis Dix en Kate Bush. Wuthering Heights.
2: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Het is vandaag een redelijk warme dag met een mix van wolken en zon. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 20 tot 22 graden. En aan de kust staat daarbij een stevige westen- of zuidwestenwind. Het blijft voorlopig droog, maar vanavond trekt vanuit het westen regen het land in. En vannacht zakt de temperatuur dan naar 16 tot 18 graden. Morgen is het zondag en dan is het eerst grijs en regenachtig, vooral in het midden en zuiden van het land. Later op de dag klaart het vanuit het noordwesten op en dan wordt het 19 à 20 graden. Komende week blijft het wisselvallig. Maandag wordt het 21 tot 24 graden met kans op regen. En dinsdag wordt het in het zuiden mogelijk nog 26 graden. Vanaf woensdag gaat de wind naar de noordoosthoek en wordt het koeler met 18 à 19 graden en valt er af en toe een bui. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De soundtrack van de film Mad Max Beyond Thunderdome, waar ze zelf samen met Mel Gibson de hoofdrol in speelde. Je hoorde Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

Ilse de Lange, herkenbare stem toch? Next to me. We gaan richting de klok van 12:30. En dat betekent dat ik zometeen bij je terug ben met de flitsschijf. En die is van Miss Montreal. Voor nu eerst nog even dit prachtige liedje uit België van Milo. Forever Young.

0: Jan.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Nederland Bruist.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58... van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Dat heeft te maken met de afgesloten A4 bij knooppunt Markiezaad. Op de A76 vanuit Geleen sta je 10 minuten in de file voor de Duitse grens door controles.
1: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
13: Mist Montreal met groot.
14: Dit is de flitschijf

Een werkelijk prachtige flitsschijf. Het gaat over opgroeien, groter worden, proberen volwassen te worden en alles wat daarbij komt kijken. Miss Montreal, Sanne Hans en Groot hoorde je. Spargo, die ga ik zo voor je draaien. Dat is namelijk het pareltje uit de nederpopgeschiedenis. Eerst Daniel Pouter, Bad Day.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Er mag wat mij betreft wel wat vaker gedraaid worden op de radio. Het was het pareltje uit de nederpopgeschiedenis. De band van Ellert Driessen en de zangeres Lillian Day Jackson. Het was de vijfde single van Spargo, Just For You. En hier is OMD.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteer.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt daar een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4 bij knooppunt Markiezaat. En op de A76 heb je een kwartier oponthoud vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Nettie. En ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: De dominees dochters, daar moet ik nog steeds aan denken als ik ze draai. Wat zijn ze leuk, wat waren ze leuk en wat zijn ze ook nog leuk? Want ze spelen inderdaad nog steeds, ze zingen nog steeds. Ze leven niet allemaal meer, maar ze hebben een grote familie. En dan wordt het gewoon op het podium aangevuld met nichtjes en achternichtjes en zo. Echt heel erg leuk. He's So Shy, de Pointer Sisters waren dat. Leuk dat je luistert. Dit is Lunchroom op Rivierenland Radio met Francis Dix en Ella Langley. Hier is Choose in Texas.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Een van de grootste nieuwe country sterren uit Amerika. En daar is ze echt huge. En elk optreden wat ze daar aankondigt is binnen 2 tellen uitverkocht. Ella Langley en Choosing Texas. En deze man is onder andere bekend van Pink Floyd en Thin Lizzy. Daar heeft hij samen mee gespeeld. Was hij vooral gitarist, maar ook solo. Zeer succesvol. En deze is werkelijk zo mooi. Snowy White, hier is Bird of Paradise.

Het is vandaag een redelijk warme dag met een mix van wolken en zon. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 20 tot 22 graden. En aan de kust staat daarbij een stevige westen- of zuidwestenwind. Het blijft voorlopig droog, maar vanavond trekt vanuit het westen regen het land in. En vannacht zakt de temperatuur dan naar 16 tot 18 graden. Morgen is het zondag en is het eerst grijs en regenachtig, vooral in het midden en zuiden van het land. Later op de dag klaart het vanuit het noordwesten op en dan wordt het 19 à 20 graden. Komende week blijft het wisselvallig. Maandag wordt het 21 tot 24 graden met kans op regen. En dinsdag wordt het in het zuiden mogelijk nog 26 graden. Vanaf woensdag gaat de wind naar de noordoosthoek en wordt het koeler met 18 à 19 graden en valt er af en toe een bui. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Fleetwood Mac en Seven Wonders hier bij Lunchroom op Rivierenland Radio. En dit liedje is natuurlijk recent in een nieuw jasje gestoken door Bibi Rexha. Hier is het origineel, Faithless, God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

En straks tussen 1:30 en 2:00 hoor je natuurlijk weer een pareltje uit de jaren 80... wat niet zo vaak meer gedraaid wordt. En waarom vertel ik jou dit? Omdat ik met dit nummer daar eigenlijk ook wel een beetje aan moet denken. Te lang niet gehoord. Spandau Ballet, Fight for Ourselves.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlife.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden op verschillende plaatsen vertraging op. Onder andere op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout 10 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Daar is het namelijk druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A4. En dat betekent file rijden tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je treft 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dan nog 20 minuten oponthoud op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg door de Duitse grenscontroles.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

Zo'n liedje wat voorlopig nog niet gaat vervelen. Blijft gewoon nog steeds zo hangen in je hoofd. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Genesis, die komt er zo aan met Follow You, Follow Me. Na de Spice Girls, hier is Stap.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk. Het team wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan erbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch, de Davis Cup tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het pareltje uit de jaren 80 gaan we deze keer bij Lunchroom terug naar 1988. Het kwam tot nummer 27 in de top 40. Dus het was wel een bescheiden hitje voor Matt Bianco. Hier is Don't Blame It on That Girl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Grammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. Je hebt een kwartier tijdverlies op de A58, berg op zoom richting Vlissingen. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Dan nog een file op de A67, Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Treft 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. En door de grenscontrole staat er nog file op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je rekenen op 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: De Franse zanger Julien Clerc en Hélène, een hele goede middag. En welkom bij Muziekmasters op deze zaterdagmiddag. We leven inmiddels op 12 september van het jaar 2026. En Muziekmasters gaat natuurlijk weer op zoek naar een nummer 1 hit. Was dit een nummer 1 hit, die plaat van Julien Clerc uit 1987? Het antwoord daarop is nee, hij kwam niet verder dan nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Zometeen hebben we een plaat voor je klaarstaan van Rolls Royce. Was dat een nummer 1 hit? Dat is meteen aan het begin van de show de huiskamervraag van het uur.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Rose Royce en Best Love. En dan de huiskamervraag die nog open staat. Was het een nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade? Nee, is daar het antwoord op. De plaat stamt uit 1982 en kwam toen niet verder dan nummer 12. Heb jij overigens een aardige suggestie voor een mooie nummer 1 hit voor dit programma Muziekmasters? Laat het me maar weten. Gebruik daarvoor de app die je kan vinden in de app van Rivierenland Radio door te communiceren met de studio hier. En wie weet kunnen we volgende week dan iets voor jou betekenen. Met een mooie nummer 1 hit. Is de volgende plaat nummer 1 hit? Het antwoord daarop is ja. Hij stond 2 weken op nummer 1. In 2003. Any One of Us. Oftewel The Stupid Mistake. Hier is Garrett Gates.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek?

Jana Spiro en Material Lover. En daarvoor hadden we nog Garrett Gates en Any One of Us. Oftewel met als subtitel Stupid Mistake. We go. En dat staat dan weer voor Roy Orbison. Hier is hij met You Got It. Met een hit uit 1999.

ATC Around the World met als subtitel La La La La. Dat is een duidelijke subtitel of niet soms. En daarvoor hadden we nog Big O, oftewel Roy Orbison en You Got It. We gaan naar het mooiste strand toe van Zuid-Amerika. En wie kent het niet? De Copacabana in Rio de Janeiro. Prachtig bezongen in 1978 door Barry Manilow. Hier is Copacabana uit de Copa nu op

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A4 richting België. Vanaf Hoge Heide is de weg dicht en dat betekent omrijden. Dat merk je op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Ridland doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A76 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Kunderberg 20 minuten in de file.
0: Rivierenland Radio. In Alphekaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Miss Montreal met groot.
0: Dit is de flitsschijf

De flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio. Nog tot morgenmiddag tussen 4 en 7 wordt de nieuwe bekendgemaakt. En deze week is het nog Miss Montreal. En groot is de titel van de plaat. De volgende plaat die we gaan draaien hier in deze show Music Masters is tot 2 maal toe een hit geworden. De eerste keer was in 1983. Dat was de originele versie. Kwam tot nummer 8. En in 2001 werd de zogenaamde Ring Bang Remix version nogmaals een hit, maar kwam toen niet verder dan 22. Dit is niemand minder dan Eddie Grant en Electric Avenue.

0: Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot op het zondag 4 oktober staat de Jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de Camper en Caravan Jaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de Jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

You are beautiful. Het is mooi dat ze dat tegen mij zeggen, maar ik ben niet voor niks bij de radio gegaan natuurlijk. Your The Cheek, geproduceerd werd het destijds door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En het was natuurlijk een fantastische hit natuurlijk weer in de Nederlandse hitparade. Hadden wij een andere plaat ook nog gedraaid? Ja, we hadden die nog van Eddie Grant, die tot 2 maal toe een hit werd in de Nederlandse hitparade met Electric Avenue. En dit zijn de Scorpions. Ze komen uit Duitsland. Hier is Send Me an Angel.

0: Ze staat weer midden in de belangstelling. En dat is niet met een positieve reden eigenlijk gekomen. Maar dat komt allemaal door het overlijden van haar. En dan heb ik het over Dolly Parton. En Jolene staat opeens weer in de hitparades genoteerd. Raar maar waar. Daarvoor hadden we nog de Scorpions en Send Me an Angel. We gaan eventjes pauzeren. En zometeen na het nieuws van 3 uur nog een uur op zoek naar nummer 1 hits. En dat doen we dan in deel 2 van deze Muziekmasters op deze zaterdagmiddag. Tot besluit nog onder andere deze plaat van Sam Smith en Stay With Me. Wat mij betreft graag tot zo in uur 2 van Muziekmasters.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 is er meer verkeer op de weg tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 25 minuten vertraging.
0: Rivierenland Radio. In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Zo gingen we eventjes met z'n allen terug naar 1984. En dat deden we dan met Steve Allen en A Letter From My Heart. En die Steve Allen, dat is weer een zoon van een jazzmuzikant. En hij komt uit Liverpool. Wie komt er eigenlijk niet, muzikaal gezien, uit Liverpool? Zometeen voor jou weer op zoek naar nummer 1 hits. En de huiskamervraag die ik meteen stel was Alanis Morissette met Ironic, een nummer 1 hit. Het antwoord wordt zometeen gegeven.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Ze komt origineel uit Canada. Alanis Morissette en Ironic. Het is wel een klassieker. Maar de huiskamervraag die ik gesteld heb is: dit een nummer 1 hit geweest? Het antwoord daarop is nee. In 1996 kwam Ironic niet verder dan de nummer 6 positie in de Nederlandse hitparade. Was Sarah and All Because of You. Nu in Muziekmasters op Rivierenland.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lone Nose, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Independent.

2 weken op nummer 1 genoteerd met het nummer wat we zojuist hebben gedraaid. Het nummer luisteren naar de titel Mercy. Daarvoor hadden we nog Bas Serra en All Because of You. En dit is Snelle en Kijk Ons Nou.

Tom McKitten en Hole Again. En daarvoor hadden we nog sneller met Kijk Ons Nou. Zometeen de headlines en daarna weer snel terug met de muziek van Sophie Alice Baxter en Get Over You. Maar tot aan de headlines nog deze van Bauza en Lose Myself. Wat mij betreft tot zo na de headlines.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A4 Rotterdam richting Antwerpen dicht tussen Hogerheide en Knop Markiezaat vanwege wegwerkzaamheden. Daarom is het druk op de weg met omrijders op de A58 richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 6 kilometer met 30 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

Sophie Alice Baxter en Get Over You. We gaan terug naar 1975. En dat doen we dan met de Bellamy Brothers. En dat nummer, dat luistert naar de titel Let Your Love Flow.

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Vele mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen uit producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

komen uit Engeland en ze waren destijds met z'n drieën. Dan heb ik het over Bananarama en Cruel Summer. Was het ooit een hit in Nederland? Nee, nooit. Ze kwamen destijds niet verder in 1983 tot tip nummer 12. Hadden ze überhaupt een nummer 1 hit? Want dat is dan de volgende vraag die ons bezighoudt. En ook het antwoord daarop moeten we schuldig blijven. Nee, ze hebben tot nu toe nooit een nummer 1 hit gehad in de Nederlandse hitparade. Dan heb ik het dus over Bananarama. En daarvoor hadden we nog de Bellamy Brothers en All Let Your Love Flown. En dit is Alex Warren en Fever.

Chris en Groen Wouters, oftewel Clouseau met Louise. En ze staan weer in het middelpunt van de belangstelling hier in Nederland. Dankzij hun deelname aan het programma De Beste Zangers. Wat vanavond weer te zien is op de Nederlandse televisie. En daarvoor hadden we nog Fairground Attraction en Perfect. Tot besluit van deze aflevering van Muziekmasters heb ik nog één van de twee dames van ABBA voor je klaarstaan. Het is in dit geval niet die blonde, maar die andere, de donkere, de rode, net hoe je het noemen wilt. Frida, I know there's something going on. Zometeen na vieren veel plezier bij de Flitsende 50. Ik spreek je graag morgen weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Muziekmasters. Fijne zaterdag verder en tot morgen. I can see.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om over de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaten en Rilland betekent dat file 6 kilometer met 30 minuten vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: groot zijn. Dat is de nieuwe single van Miss Montreal. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 37. Het is de lijst van zaterdag 12 september 2026. En het is voor de 346ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Ja, ze geven mij een papiertje, maar als we gaan kijken naar de vernieuwde website, daar is het eigenlijk allemaal veel beter te lezen. Goed, laten we even gaan kijken wat we deze week in de Flitsende 50 hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers. En er is ook een plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 48.
3: Alles kan, alles mag, wat die kreeg door het oor.

De verbleemde platen, net zoals altijd, op een rijtje gezet door onze Kees. Laten we eens even kijken wat er allemaal is verdwenen. Op nummer 48 nog Turn the Lights Off van Justin Jackson en Jones. 25 weken genoteerd, 720 punten bij elkaar gescharreld. Die plaat heeft nooit in de top 10 gestaan. Het kwam niet hoger dan nummer 11. De plaat die niet hoger kwam dan nummer 27, 138 punten en 11 weken in de lijst. Flair, nou we flitskijf, door het oog van de nacht. En die stond vorige week op 47. 46, I Just Might van Bruno Mars. 33 weken stond hij genoteerd in de Frits en de 50. 12 weken op nummer 1. En 1428 punten heeft hij behaald. En die platen die vinden we vast en zeker in het jaaroverzicht wat we op 31 december weer gaan uitzenden. 73 punten, 33 als hoogste positie en 6 weken slechts in de lijst. Rolf Sanchez met Marcia. Vorige week stond hij nog op nummer 45. En die platen die gaan we zeker niet tegenkomen in de flitsende top 100 over 2026. Nou, dan gaan we meteen van starten met nummer 50. En daar vinden we de langstgenoteerde van deze week. En die heet, heel toepasselijk, Moet Dat Nou?

32 weken staat hij nu genoteerd. Moet het nou? En dat is dan Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week is de plaat gezakt van 42 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 46, Zandloopster. En dat is die ook van Robert van Hemert. En die staat 13 weken genoteerd in de Flitsende 50. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Samuel Walton met Boom. En dat doet hij samen met Russo.

Boom, van Samuel Walton samen met Russo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 44. Zat inmiddels 8 weken genoteerd. Emma Heesers met de hartbreker. Dat is een oude flitskijf. En op nummer 46 hebben we een plaat die op terugkomt. K3.

De zomer van Oja Lele, dat is dan de nieuwe single van K3, zou je zeggen. Maar nee, er is alweer een opvolger, die heet Superheld. En die verwachten we binnenkort dan wel weer in de flitsende 50. Maar deze die kwam opnieuw binnen op nummer 46 en staat nu in totaal 6 weken genoteerd. Nummer 45, die komt van 43, Superstar. Die staat 10 weken in de lijst en dat is niemand minder dan Roxy Dekker. En 9 weken Loes Marcel van Bauza, een oude flitsschijf. En die zakte behoorlijk van 41 naar 44. 43, daar hebben we alweer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week, Alex Warren.

0: My Dream, zou je denken dat die plaat heet? Nee, hij heet Emerald Eyes. Alice Warder, en dat was dan de flitsschijf van vorige week. En dat was de ene hoogste nu komen op nummer 43.
1: Nieuw. In de flitsende 50.

Ja, de nieuwkomers zijn op een rijtje gezet door onze Kees. Boom van Samuel Welten en de Russo kwam binnen op nummer 48. Opnieuw binnengekomen de zomer van Oya Lele van K3 op 46. In totaal staan die nu 6 weken genoteerd. En op nummer 43, je hoorde hem net, Emerald Eyes van Alex Warner. De flitschijf van vorige week. Nummer 42, dat is de hoogste nieuwkomer. Alleen jij van Milo, laat het lukken.

season. Alleen jij van Amilo laat het er lukken. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 42. En dan hebben we de nieuwkomers alweer gehad. En ik ben benieuwd welke de flinke zal doorstijgen de komende weken. Nummer 41 nu, My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Die plaat die staat inmiddels 6 weken genoteerd. En zakt ze behoorlijk naar nummer 41.

0: driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio. In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 is zo overzicht, 50 naar 40. Startende op 50 van 42 afkomstig is Robert van Hemert en Donnie in. Moet dat nou? 32 weken in de lijst. 49 van 40 is 9 plaatsverlies voor Robert van Hemert, zandloopster. 48 is nieuw. Eerst nieuw binnenkomen voor Samuel Welten, Roestro en Boom. 47 is een ex-flitsschijf. Hartenbreker van Emma Heesers van 44 afkomstig. Terug van weg geweest. In de lijst is K3 met de zomer van Oya Lele. En 43 aan de 45, dat is 2 plaatsverlies voor Roxy Dekker, een superstar, 10e week. Bouwsta met Lose Myself, 44. 43 is een nieuw binnenkomer. De tweede voor Alex Warren en Emerald Eyes, een ex-flitsschijf. 42 is ook nieuw. Derde van deze week, Milo, laat het lukken, alleen jij. 42 dus nieuw. En 41 is van 30 afkomstig, Mayo Mai van Fiscals Amsterdam. Dasha, een memo met ex-flitsschijf, op 40 te vinden. Die komt van 4.

0: Bemo, en dat is aan de plaat van Dasha. Ze zat 5 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En ze zakt deze week weg van 34 naar nummer 40. Nog een zakker, maar ietsjes flinker. Van 32 naar nummer 39. Maar ze had ook wel 5 weken genoteerd in de hitparade. Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar...

De zonnebank hoort hij. Dat is een hartstikke leuk plaatje van Ray en... eventjes kijken. Ray en Beer, want zo heten ze. En ze staan deze week genoteerd op nummer 39. 38, die komt van 18. Ook al een flinke zakker. Forever Young. DJ Lucius samen met Milo. We're

Forever Young, en dat is dan de single van DJ Leticia samen met Milo. 9 weken staan ze genoteerd. En deze week behoorlijk gezakt van 18 naar nummer 38. En dan nummer 37, die kwam vorige week binnen op nummer 50. Ze had dus 2 weken genoteerd. Bos Sera met All Because of You. Morning.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shanna Spiro is een Britse singer-songwriter van 20 jaar oud. Ze schreef het nummer Material Lover zelf, samen met Omar Fedi en Michael Pollack. Het nummer verscheen op 22 mei 2026 als tweede single van de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. In de tekst gaat het over het waarderen van tastbare dingen in de wereld van digitale technologie. Spiro heeft al op de Tonight Show gestaan en werd genomineerd voor de Brit Critics' Choice Awards.
0: Flitsende 50, feitje.

Material Lover, 10 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 37 en nu weer doorgestegen naar nummer 36. En ze is nog nooit hoger gekomen dan nummer 36. Staat hier op mijn lijstje. Nummer 35 dan, die staat 2 weken genoteerd. De nieuwe van Maart Hoogkamer.

Sorry Papi, en dat vinden we dan op nummer 34 van 33 afkomstig. Plaats staat 9 weken genoteerd in de Frits in de 50. En daarvoor hadden we Mart Hoogkamer met Kroegje in de Hemel. Hij staat 2 weken genoteerd, het is een oude Fritsschijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 49 en nu doorgezeken naar nummer 35. Dan even kijken, het is tijd voor de laatste plaat van dit uur. Dat is de nummer 33 notering van 27 afkomstig in de 24e week. Jelly Roll met het nummer I'm Good.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Hij werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al heel de dag druk op de A58 richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland is veel omrijdend verkeer aanwezig door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er hier 45 minuten langer over.

0: Rivierenland Radio.
1: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
0: Rivierenland Radio.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger. De 8 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij blijven staan op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Talk to You van Under Scootering 54 Ultra vonden we op nummer 3. Op nummer 2 Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 1 Die Die. En dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy. 11e weken stond zij op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 tellen we af, nu in de flitsende 50. Met 40 van 34, Dasha Memo. Dan Zonnebank, Ray en Beer en 39. En die komt van 22 in de vijfde week. Delicious en Milo. Forever Young, 38 van 18, dus flink daarmee gezakt. 37 komt van 50, dat is weer een stijger voor Bas Serra. All Because of You in de tweede week. 10 weken dan, wat langer erin. Shanna Spiro met Met Your Lover op 36. En 35 komt van 49 in de tweede week. En dat is Maarten Hoogkamer. Kroegen in de hemel, de ex-flitschijf. Topic, Becky G en Sorry Papi. 34 van 33 afkomstig. Dan vinden we 33 en die komt van 27. Jelly Wall, I'm Good, 24e week. Dan 32, blijft 32. Alex Warren, Passenger. Ook 31 blijft 31 voor Jugal, Ultra Naté en Amuel Angel en Moving to the Sun. 30 tot slot van dit overzicht, die is van 35 afkomstig. Dat is Aitch met R&B, The Ring My Bell.

Ring maar bel. Nou, de hit van Anita Ward uit 1979. Dit was iets. Hij staat er 3 weken genoteerd. Vorige week nog 35 en nu doorgesteken naar nummer 30. 38 vorige week, staat 29 deze week. Temper City met het nummer Self-Aware.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Bebe Rexha is een Amerikaanse zangeres en songwriter, geboren in Brooklyn, New York. Ze begon haar carrière als songwriter en schreef onder andere voor Eminem en Rihanna, voordat ze doorbrak als soloartiest. Faithless is een Engelse elektronische muziekgroep in 1995 opgericht en bekend van danceklassiekers. In maart 2026 brachten Bebe Rexha en Faithless het nummer New Religion uit, als leadsingle van Rexha's aankomende vierde studioalbum Dirty Blonde. Het nummer is een samenwerking die elementen gebruikt uit Faithless' eigen klassieker Insomnia uit 1995. Het is de tweede keer dat Rexha en Faithless samenwerken. Eerder werkten ze samen aan Dollars and Dimes op Faithless' album Champion Sound uit 2025.
0: Flitsende 50, feitje.

New Religion. Deze week is het plant op nummer 18 blijven staan. Je hoorde Bibi Rexha samen met Faithless. Maar dat hoorde je Hansen net al vertellen. Dan nummer 27. Die staat inmiddels 10 weken genoteerd. Slechts één plaatsje deze week gezakt. Van 26 naar 27.

file hoor je op nummer 27 van 26 afkomstig. En dan nummer 26. Dat is een flinke stijger, want vorige week stond de plaat nog op nummer 39. Zat ze 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Sam Milieu. Die heet Feels. En het is een oude flitsschijf.

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment op de A58 richting Vlissingen vertraging op door de wegwerkzaamheden op de A4. Er is meer verkeer op de weg tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

Hoe dan ook, en dat is dan de single van Mark Messim samen met Babette. Deze week op nummer 24 blijven staan. Maar ze staan wel 29 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 23, die kan van 20, staat 6 weken in de lijst. Het is een oude flitschijf, Dolce Beringen met Break Your Heart.

Break Your Heart, de Dolce Beringen hoorde je op nummer 23. En ik moet zeggen, ik heb ze een aantal keren ontmoet. En het is een hele lieve vrouw, dat kan ik je wel melden. Nummer 22, die komt van 23. Net zoals Dolce is het een oude flitschijf. Disco Bambino, samen met Neil Rutjes en Sophie Ellis-Baxter.

Dancing Without You, duidelijk de stem te horen van Sophie Ellis-Bixer. En deze week vinden we de plaats dan genoteerd op nummer 22. Slechts één plaats omhoog, want vorige week stonden ze op 23. Naar nummer 21, dat is een zittenblijver. En dat is de nieuwe single van Berre.

0: Tomorrow.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 naar 20. In het volgende overzicht flitsende 50 met Saïds, met R&B op 30. 29 komt van 38, dat is het tijger voor Tampa City. In de vierde week Self-Aware. En Bibi Rexha en New Religion op 28 blijven staan. 27 komt van 26 in de tiende week. Mauvoir Joe en Canochoir in de paal. En dat is op 27. 26 dus van 39. En dat is Fields, Sommieu en Flitschijf. 25 blijft 25 voor Italy. Ronnie Flex, Frenna en Poppler. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette. En hoe dan ook. 23 komt van 20. Dolce Beringer, Breaking Your Heart, ex-flitschijf. En dat geldt ook de ex-flitschijf voor Disco Bambini. Now Watches, onder andere Dancing Without You. 22 van 23. 21 blijft 21 voor Berre. Yesterday, Today, Tomorrow. Meteor, Nooduitgang op 20 van 17. Dat is de laatste in dit rijtje.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, dat is toch jammer als ik hier in de studio kijk. We hebben helemaal geen nooduitgang. De enige nooduitgang is gewoon de keukendeur hier zo naar buiten toe. Je hoort de meteor, zeg maar.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl.

Rande van Goud, de plaat is weer opnieuw gestegen. Arjen Blommers hoor je met Zoming Lavaille. 16 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 19 en nu nummer 18. Maar de plaat heeft al eens een keer op nummer 11 gestaan. En dan deze, die kwam vorige week binnen op nummer 36. Nu naar 17 gestegen in de tweede week. Roxy Dekker met Bar Mini.

Bergmenu en Roxy Dekker hoort hier. En binnenkort gaan ze ook nog eens een keer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat doet ze omdat ze al 4 keer de aanvas live heeft verkocht. En ze denkt van nou, al die 4 mensen, of die 4 keer aanvas live, dat is net zo evenveel als in de Johan Cruijff Arena. Dus dat moet kunnen. Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes. Nummer 16 dan, die gaan we nu draaien.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De 4 wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de 2 koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de 4 is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Mijn naam is Martijn de Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.
5: Rivierenland Radio.

0: All My Soul, 9 weken lang zat Bruno Mars genoteerd met All My Soul. En deze week zakt hij weg van 10 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

Dat was dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Mr. Know-it-all van natuurlijk Teddy Swims en oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we vorige week nog op de eerste plaats. Zouden ze nog steeds op nummer 1 zijn? Of zou de top 3 nog exact hetzelfde zijn als vorige week? Blijf gewoon het komende uur luisteren. Hoor je vanzelf het antwoord.

Zelfde Dusty hoorde je, die plaats had 6 weken genoteerd. Boston ging omhoog van 16 naar nummer 12. En daarvoor hoorde je de nummer 13. En die bleef in de 20e week staan op nummer 13. En dan hebben we het natuurlijk over Justin De Wild. Dan nummer 11, dat is ook een zittenblijver. En die staat inmiddels al 8 weken genoteerd. Het is de laatste single van Sombre. En die heet My Body Is It.

Twente de nummer 10 in het volgende overzicht van de flitsende feiten. Op 20 van 17, Meteor en Nooduitgang. Jonas Blue en Edge of Desire op 19 van 14. En 18 komt van 19 door de Stralen van Goud, Arend Blommet, Zoë Levee, 16e week. Roxy Dekker, Bare Minimum op 17, komt van 36. En Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam op 16, komt van 15. 15 komt van 10, Bruno Mars On My Soul, in de 9e week. Dan vinden we op 14 van 12, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 13e week. 13 blijft 13 van Justin de Wild en Tyrio in de 20e week. En 16 gaat naar 12, en dat is winst voor Stella Lifty en Boston, 5e week. Samba met My Body Isn't Ready op 11 blijven staan. En tot slot de nummer 10, die komt van 29. Aardige stijging voor Shayna Spiro, The Great Exception. In de tweede week van de flitsende 50.

De nummer 10 notering deze week in de flitsende 50. En die is van Sienna Spyro, zoals je net hoorde. Dan de nummer 9. Dat is weer een zittenblijver. Staat 11 weken genoteerd. We hebben nog een beetje zomer. Zwoele zomernacht.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over.
8: Rivierenland Radio. In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
9: Flitsende 50.
8: Nummer 8.

0: Animal Cat Song, dat is dan de plaat die we deze week vinden op nummer 8. En de plaat die is blijven staan in de zesde week op nummer 8. En nummer 7, daar vinden we Alex Warner.
1: How

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Wykoop. En staat op nummer 6. 18 weken staat hij genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 6. En daarvoor hadden we de nummer 7 notering. En die staat in de 27e week op een nummer 7. En is daar blijven staan. En van die 27 weken heeft Alex Warner ook nog eens een keer 9 weken lang op nummer 1 gestaan. En hij staat al met meerdere platen genoteerd in de Flitsende 50 van deze week. En het is ook nog eens een keer een flitsschijf geweest. Nou, wat wil je nog meer? Nummer 5 dan, die gaan we nu draaien. Die staat al 22 weken genoteerd.

Nummer 22, of 22 weken, niet nummer 22. 22 weken staan ze nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze weggezakt uit de top 3 van 3 naar nummer 5. Another Futuring 54 Ultra met Talk to You. En dan de nummer 4, dat is blijven staan. Bauza met Magnetic.

Ze kwam al begin dit jaar binnen op nummer 27. Bleef toen 2 weken staan. En verdween toen uit de flitsende 50. En zie daar, 4 weken geleden kwam ze weer opnieuw binnen. Op het randje op nummer 50. En nu langzaam doorgestegen van 5 naar nummer 3. Ellie Langley hoorde je met Choosing Texas. En ze staat nu 6 weken genoteerd. En dan een plaat die 21 weken genoteerd staat. Een oude flitsschijf, want het was een flitsschijf van een week of 22 terug. Is deze van Teddy Swim. Mr. Know-it-all blijft helaas staan op nummer 2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn? Nou, ik heb denk ik wel vermoeden dat je weet welke plaat dat is. Maar voordat we die gaan draaien, eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Is dat een nieuwe nummer 1 of nog dezelfde van vorige week? Nu tellen we af van 10 naar 2. Met 10 van 29 is dat Shano Speedo. The Great Expectation. Dan Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. In de 11e week 9 blijven staan. Ook 8 is blijven staan. Animal and Cat's Eye. En ook 7 is blijven staan. Alex Warren, Fever Dreams. 27 weken, de ex nummer 1. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear op 6 blijven staan. 3 gaat naar 5 voor Another 54 Ultra Talking to You in de 22e week. Veer dan, die blijft op 4. Bouwsta Magnetic in de 23e week. En 5 gaat naar 3, dat is Ella Langley met Choosing Texas in de 6e week. En de 2 die blijft op 2, dat is Teddy Swims, Mr. Know-it-all, de X-flitschijf in de 21e week, flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan voor de 12e week alweer op nummer 1. 15 weken lang staat plaat inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, wil je daar verandering in brengen in de nummer 1 positie van volgende week? Dan kun je gaan naar onze vernieuwde website. Hij ziet er echt heel mooi uit. Complimenten voor de makers van de website. Van de flitsende 50. Want je kunt, behalve de lijst, zeg maar, kun je ook de historie bekijken. Je kunt makkelijker terugbladeren. En je kunt natuurlijk ook jouw top 5 invullen. En doe dat vooral, want dan kunnen wij volgende week weer een nieuwe lijst voor je maken. En de flitsende 50 weer voor je uitzenden. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral dus niet te stemmen. En we horen je graag volgende week weer hier zo op de radio met een nieuwe aflevering van de flitsende 50. Wat ons betreft, graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond en welkom bij Memories op Rivierenland Radio. We begonnen met Toto, Hold the Line, een klassieker uit 1978. Ik ben Henry Seepman en ik neem je mee tot 8 uur door diverse muzikale decennia. We gaan terug naar 1989 met de Canadese Alana Miles.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

We gaan terug naar 1969. Michael Jackson was nog maar een jochie toen hij samen met zijn broers doorbrak met deze Motown-klassieker. The Jackson 5 met I Want You Back. Maar die draai ik niet voor mijn ex.

0: Van de jaren 80 naar de jaren 90. Deze ballad verscheen oorspronkelijk in 1995 en werd een internationale hit voor de Backstreet Boys. I Never Break Your Heart.
1: Baby.

In 1987 hoorden we Tiffany en I Think We Are Alone Now. We gaan verder met The Weather Boys, The Wall of the Moon.

0: op 06 44 43 77 99.
1: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeschoen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Worden teaching en zij wonnen op 22 maart 1975 in Stockholm voor Nederland het Eurosong Festival met het schitterende Dingedong. Van Nederland gaan we naar Oostenrijk. In 1981 verscheen deze bijzondere combinatie.

To the Beat uit 1980 gaan we terug naar 1983. Toen stond Daniel met deze plaat in de Nederlandse hitlijsten. Hij stond er ook mee op het Eurosongfestival. Hier is Daniel met Julie.

En zo zijn we aan het eind gekomen van een mooie, van een mooi uur Memories. Volgende week vrijdag en zaterdag zijn we weer terug tussen 7 en 8. Met nog veel meer mooie gouden ouwe. Zometeen Club 26 met Kees Veerman. En tot 12 uur Riverdance met Rob de Vaan. Mijn naam is Henry Seepman. Ik wens je een fantastisch weekend en graag tot de volgende keer.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûté op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En dat was een Giovanotti. Pure Italiaanse zonneschijn. Het liberale anima. Dat is een track die je altijd even de ramen openzet. En de ziel laat ademen. Ja, en ik zeg welkom bij de club en een hele goede avond.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

End of the World. En volgens mij heeft zij ook wekenlang de lijst aangevoerd van de flitsende 50. Miley Cyrus. Van Dik Hout kwam half augustus met iets nieuws. Te veel is niet genoeg. Een nachtelijke, melancholische track die ontstond tijdens een rit over een Duitse snelweg. Zo'n titel die ineens binnenvalt en blijft hangen. Hier is een kerstverse single. Te veel is niet genoeg.

0: spik splinternieuw is die. Te veel is niet genoeg van Dick Hout. En we duiken even terug naar 6 september 1979. Rod Stewart stond toen op een kruispunt in zijn carrière. Wereldberoemd, maar met een verlangen naar rust en ruimte. Uit de periode kwam I Am Sailing, een lied dat hij zelf omschreef als een moment van thuiskomen, even weg van alle drukte. Het raakte meteen een snaar bij het publiek, want het schoot recht naar nummer 1 in de top 40 en bleef daar 4 weken lang stevig liggen. Ja, een tijdloze ballad die nog altijd zachtjes over het water glijdt. Laten we eens gaan luisteren naar hem. Hier is Rod Stewart met I'm Sailing.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade.

Even terug naar het jaar 1977. Duel met de Babies. En de Piece of the Action kan nog net eventjes voor de reclame en de headlines.

0: Lekker bombastisch, dat nummer. Ja. Uit 1977, een hitje in 78. En in 79 zouden ze nog een leuke hit scoren met Every Time I Think Of You. Het waren de baby's en wij gaan even boodschappen doen. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.
1: Rivierenland, Rivierenland Radio.
9: Miss Montreal met groot.
1: Dit is de flitsschijf

dat was Miss Montreal, onze flitsschijf van deze week met groot een nummer dat klein begint, groot voelt en precies raakt waar Sanne Hans zo sterk in is. Eerlijk, open en recht uit het hart. Tot zondagmiddag blijft hij bovenaan meedraaien en wij gaan verder met muziek. Ultra Fox nu, ja, met Dancing with Tears in My Eyes. Die typische new wave spanning uit 84. Synthesizers die blijven jagen en Mitch Hurd die er dwars doorheen snijdt. En zijn klassieker die

En dat was Dusty Springfield met die heerlijke soulvolle nummer Private. Dusty had dat unieke stemgeluid, zacht, warm, maar met precies genoeg bite om elk nummer een eigen glans te geven. Een sound die je meteen terugzet in die late 60s sfeer. Een beetje Motown, een beetje Londen en vooral heel veel Dusty. We maken nu een sprong vooruit in de tijd, naar de jaren 80. Een periode waarin synthesizers de wereld veroverden. En AH een van de grootste exportproducten van Noorwegen werd. Voor de James Bond film The Living Daylights leverden ze een track die nog steeds dat typische AH-gevoel heeft. Strak, spannend, melodisch en natuurlijk die stem van Morten Harkert die overal doorheen snijdt.

Ja, hij staat nog hoog in de flitsende 50. Daar gaan we straks in de tweede uur natuurlijk een klein stukje van doen. De compilatie van de top 10 van vanmiddag die uitgezonden is. En ik mag dan altijd van Rob de top 10 nog een keer overdoen. Ja, ja. Hier is Big Mountain uit 1994. Oh baby, I love your way.

I love your way. Ja, dat doet mij altijd ook al genoeg. Als ik ze zo lang zie lopen, dan denk ik... Oh baby, you love, love your way. Uit 1994, lekkere reggae. En ik moet je even zeggen dat we opgaan naar de reclame en de headlines. Nee, niet de headlines, het grote nieuws. En blijf luisteren, want daarna zijn we terug met nog een uurtje. Club 26.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek op naar Rivierenland Radio.

0: Hij is zeer succesvol in die flitsende 50. Alex Warren staat momenteel met 3 nummers genoteerd. En dit was de wat oudere van hem. Carry You Home. Hey, en ik zeg welkom terug.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ik weet niet wie het album heeft laten liggen hier zo. Het van U2 The Best of 1990. Where the Streets Have No Name stond daarop. Ik denk, nou weet je wat, ik ga hem gewoon draaien.

0: Om te kijken van dat nummer hoe oud hij is. Is ook alweer 29 jaar oud, de nummer Liza Stansfield en The Real Thing. Oh jongens, waar gaat de tijd zo snel? Oh, het gaat zo snel dat we nu weer een overzicht gaan doen van de flitsende top 10 van de flitsende 50. En die is van vandaag, zaterdag 12 september en van het jaar 2026. En we gaan dat even doen hoor, die kleine compilatie. Luister even met ons mee.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: Flitsende 50.
1: Ja, dat was dan een kleine compilatie van die flitsende top 10 van de Flitsende 50. Van vandaag natuurlijk. En dat was 12 september. Ja, dat is 12 september, laat ik het zo zeggen. Hey, op nummer 10 kwam ze nieuw binnen. Shanna Sparrow en Great Expectation. Ze kwam van 29. En op 9 blijven staan Zwoele Zomernachten van de Rutger van Barneveld. 8 blijven staan Animal van Cat's Eye. En dan komt hij hoor. 4-3 van Alex Warren. 7 blijven staan in zijn 27e week. En hij stond maar liefst 9 weken op die eerste plaats. Op 6 blijven staan Kingdom of 4 van niemand minder dan Cameron Whitcomb. 18 weken genoteerd inmiddels. En op nummer 5 van 3 gezakt. Another Futuring 54 Ultra and Talk to You. 4 blijven staan Magnetic van Bauza. En ja hoor, ik zei het al, ze zou misschien wel eens die top 3 aan kunnen tikken verleden week. En ja, ze doet het toch maar wel. Hè. Van 5 naar 3 ging Choosing Texas van Ella Langley. En op 2 blijven staan Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En dat betekent dat we nog steeds de eerste hebben op nummer 1. Inmiddels alweer 12 weken Shakira en Burna Boy. En het prachtige, toch wel zo leuke nummer Die Die Die. We gaan daarnaar luisteren. Luister met me mee.

0: Dag, dag, Shakira en Burma Boy. 12 weken op de eerste plaats. En als je nou aan mij zou zeggen, van afvragen van, joh, wat gaat er volgende week nou een beetje gebeuren? Nou, ik denk dat Ellen Langley misschien wel op de eerste plaats terecht zal komen. En de nieuwe binnenkomer in de top 10, Sienna Spyro, Great Expectation, die zal misschien wel doorstijgen naar, nou, ik denk zo'n klein beetje nummer 6, nummer 5. Maar dan, ja, wat gaan we dan nog krijgen? Bare Minimum voor Roxy Dekker, die klimt ook behoorlijk omhoog van 36 naar nummer 17. Kans hebben om in die top 10 te komen. En Tranen van Goud van Arend Blommaert en Zoe Levi. Misschien. Maar ja, het is natuurlijk allemaal koffiedik kijken. En zit er nog een echte sterke bij dat je zegt van, nou ja, ja. Ja, Sam Jeu, die zou ik ook wel hoog. Ja, hoger dan dat ze nu staan inschatten. Maar goed, jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen van de lijst. En daar kan ik niks aan veranderen. Want jullie bepalen gewoon de stemming.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Hier hoor je alleen de beste muziek. Kees Veerman, Rivierenland Radio.

0: En ik moet ook even met mijn vingers overal vanaf blijven, want we gaan even luisteren naar reclame en de headlines. En ik zou zeggen, tot zometeen dan maar weer.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

dat was Lois Lane met Tonight. Die herkenbare, elegante sound van de zusjes Kleeman. Altijd raak. Hun harmonieën blijven zo'n fijne glans geven aan de avond. En we blijven in de Nederlandse topklasse, want we gaan naar een band waar de ziel van de pop en rock doorheen stroomt. Huub van der Lubbe, de man van de poëzie en de rauwe warmte, zet de toon. Hier is de Tijk met Mag het licht uit. Welkom terug bij natuurlijk Club 26.

Shanna Spyro met Great Expectation, de nummer 10 in de flitsende 50. Zo'n track die je meteen laat horen waarom ze zo snel terrein wint. Fris, dromerig en toch met dat eigen randje. En dan schakelen we door naar een icoon, David Bowie. Een man die elke fase van de popmuziek heeft geraakt en opnieuw heeft uitgevonden. Tijd voor een van zijn meest herkenbare singles uit de jaren 80. Hier is China Girl.

Ja, What Goes On, de eerste hitnotering voor de Nederlandse formatie van de dames van Might Hire. En wij gaan even luisteren naar een dame uit Vlaanderen, Pommelien Thijs en Atlas. MUZIEK

0: Razendspopulair is zij in Vlaanderen, deze Pombalientijs. Maar ook hier bij Rivierenland Radio draaien we ze regelmatig. En dat blijkt wel, want we hebben hem zojuist gedraaid. Hey, we gaan even ruimte maken voor reclame en het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een uurtje.
1: Club 26.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam, werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse Sverige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: als ik dans. Sexy als ik dans was Van Nielsen als opener van het laatste uurtje van Club 26 van deze zaterdagavond. En ik hoop dat je nog even bij me blijft.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Maar ik heb nog hele leuke en mooie muziek voor je klaarstaan hoor. Zoals deze, Kylie Minogue.

Padam, padam, Kelly Minok was dit. En tot hypnotiserende padam, padam van Edith Piaf. Die moderne, pulserende hartslag waarmee ze opnieuw bewees dat ze nog altijd midden in het poplandschap staat. Een plaat die blijft hangen, hoe vaak je hem ook draait en hoe lang je hem ook wil horen, zeg maar. Hey, we schakelen nu door naar een artiest die je misschien alle tijd niet meer hebt gehoord. Johnny. Hij van Johnny Hates Jazz. Hij bleef jarenlang wat onder de radar, maar vooral actief achter de schermen als songwriter en sessiemuzikant. Maar verloor nooit zijn liefde voor soul en warm grooves. En dat hoor je terug in de nieuwe track van hem. Hier is die. Johnny Hates Jazz met Jackie Graham. Soul Believer.

0: Believer. Johnny Hates Jazz, samen met Jackie Graham en Soul Believer. We gaan terug naar 12 september 2022. Toen stond er een één plaat. Ik ga even opnieuw beginnen, jongens. We gaan terug naar 12 september 2022. Toen stond er een plaat op één die in no time uitgroeide tot de wereldhit. Rosalind met Snap. Een song die vanuit het Songfestival ineens overal opdook. In de flitsende 50 hield ze de eerste plaats in totaal 4 weken vast en bleef daarna nog stevig in de lijst hangen. Een warme, herkenbare track die je meteen pakt. Laten we eens maar gaan luisteren naar Snap van Rosalind.
1: Oh,

lekker nummer is dit toch, hè? Dancing Without You van Disco Bambino, Nile Rodgers en Sophie Alice Baxter. En mocht jij nog gaan stemmen op, op sommige nummers in de Flitsende 50, of misschien wel jouw favoriet, vergeet deze dan even niet mee te nemen. Want ik vind het gewoon een geweldig nummer, wat ik eigenlijk toch hoger in de lijst wil hebben. Ja.

Ja, Pussycat met Tony Willé nog. Ja, jongens. En ze zingen nog steeds, hè. Ja, ja. En hoe kom ik nou aan dat nummer? Nou, het regende van de week zo hard dat ik mijn keuken moest bijlen. En toen dacht ik, ach jongens, het is weer een natte dag in september. Vandaar dat nummer dus eventjes. Kingdom of 4 nu, en Cameron Whitcomb.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bracht ons bij de reclame en de headlines van 10:30.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3.

0: Bol.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
13: Miss Montreal met groot.
14: Dit is de flitsschijf.

0: allemaal groot. En laten we hopen dat we dat ook nog een tijdje blijven, zeg maar, groot. Het was de Flitsschijf afgelopen week. En morgen is die ook nog te beluisteren tot, ja, tot in de middag, zeg maar. Want dan wordt er nieuwe bekendgemaakt bij Rob de Waan in Spitslicht. Het was in ieder geval Miss Montreal en groot. En ik moet je zeggen, het is een aardig nummer toch wel. Het laatste stukje van Club 26 is aangebroken. En laten we maar eens verder gaan met Mr. Veen van Culture Beat.
1: Dit is Rivierenland Radio.

Ja, in 2024 had Serial met dit nummer toch een redelijk succesje in de flitsende 50 ook. Suzy Quatro en Chris Norman die deden het natuurlijk in 78 en we draaiden hem nu zojuist het origineel van Stumbling In.

0: per dag prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu.
1: Rivierenland Radio. Voor Midden-Nederland en Zuidoost-Brabant. Via DAB+, internet en de app. Met een snel groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken? Bijvoorbeeld als DJ?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ja, lekker nummer is dit van Desha en Memo, Memo, Memory. En ja, ik ga het bijna afsluiten, jongens. Maar ik heb nog een hele mooie voor je klaarstaan, hoor. Ho, ho, ho, ho. Altijd positief blijven. Want er is altijd zonneschijn in de muziek. Hier is Jimmy Cliff.

0: Het weekend ook weer een beetje, ja, tenminste in ieder geval morgen, een beetje lekker veel zon hebben. En dan kunnen we er nog even van genieten van die najaarszon, want zo moeten we het tegenwoordig gaan noemen. Goed, ik heb mijn schoenen aangetrokken en ik wens je nog heel veel plezier zometeen met Riverdance met Rob de Vaan. Wat mij betreft graag tot volgende week weer.
1: Dit is Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten?
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Nou Kees, hartstikke bedankt voor Club 26. Wees welkom bij het programma Riffidance. Mijn naam is Rob de Vaan en let the music play. Nou, dat is heel toepasselijk. Barry White hoorde je aan het begin van dit uur van Riffidance. En we laten de muziek gewoon doorgaan. Lekkere muziek en een lekker glas wijn.
1: Dit is Riffidance.

Ja, tegenwoordig wordt er van alles geroepen dat alcohol eigenlijk ook al niet meer goed voor je is. Het roken is eigenlijk al in de band gegaan. En nu in een glaasje rode wijn zou eigenlijk ook niet meer mogen. Maar goed, als er toch niemand aan het kijken is, dan kun je gewoon een glaasje pakken. Hoewel, volgens mij is er iemand wel aan het kijken. Somebody is watching me. Rockwell. Somebody's watching me.

Twee plaatsen hadden we voor je non-stop achter elkaar. Allereerst allemaal liedjes van ABBA in de ABBA met me door de Stars on 45. Hartstikke leuk om nog eens een keer terug te horen. Zeker voor zo'n ABBA-fan als ik. Celebration van Cool and the Gang hadden we daarna. En we hebben er nog eentje uit 1981 voor je. Van Sister Sledge, He's Just a Runaway. He's just a runaway.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Jeruzalem, dat is dan de single van Master Key G. En dat is een van de meest recente platen die we hier hebben in het programma Riverdance. En we hebben dadelijk nog een recente, zie ik staan. Maar eerst hebben we nog een leuk oudje voor je uit 1989. I'm Specialized in You, The Time Bandits.

Change of Heart, dat was dan de groep Change. Hartstikke leuk. Ik heb toen de tijd de import single uit Amerika laten overkomen. Want ik vond het een hartstikke leuke plaat. En toen was die nog niet hier zo in Nederland verkrijgbaar. Vervolgens hadden we Bad Habits van Ed Sheeran. Nou ja, dat is nog niet zo'n hele oude plaat. Dus we hebben twee recente platen staan. Maar de volgende, dat is wel weer een oudje. We Are Growing, Margaret Singana.

0: En dat was hier dan weer Riverdance voor mijn deel op de zaterdagavond. Riverdance gaat tot 2 uur vannacht door met alleen maar langere uitvoeringen. Kees, die heeft de studio al verlaten. Zijn sloffen staan nog hier. Dat komt dan goed uit, want die kan die morgenavond weer aantrekken tussen 7 en 8 uur. Want dan doet hij weer Riverdance. Ik ben daarvoor alweer aanwezig tussen 4 en 7 uur met Spitsdicht. En dan maken we ook weer de nieuwe frisschijf bekend. Wat mij betreft graag tot dan. En mocht je niet verder gaan luisteren, maar naar bed toe gaan, dan wens ik je alvast een goede nacht toe.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: James Bond.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was,